0: pues va mal. Aún no. Boli, blun en bi, me estoy todo en el, me estoy un chimón en el bi. Han yo abdeni en piscin e plajobel. Más ti damat en ti. Nehni, ne efat. Efat na watne en bi me re, me estoy un chimón en el. Ukauli, belgo, me estoy mam zahun en el. Hay nada de los apicin o itwan, es la picar. Ude huepet. Quebec. That's that I believe in a little Pahahuni Psi, Poguanyahu, Papa's good. Cherry Mahdrebel, Tata Pelia. A woman is a blockable, Mahoma, a blockable, Masti, the man in the beam, real got children.
1: The manu and the cabbage got his penisin in a pea, you won't eat it all.
0: And there they be system at the cheese at Costone de Gene. Wij moeten weer door naar Delta en zijn piscine. Olympische
1: piscine.
0: Olympische piscine. Hebben we ook Simon de Olympische piscine. Hebben jullie toch mooi naar nu mee wat? Dat is Arwa. Ik heb ze toch een schutje in Blairento, haast de Beldani zeggen. But was Nihuas to be Sha to Tagnone ceremony du calume Pitoa Zanone Ufuana Utamagno is in one of Biagno Fuana. Nihuas to be in Ipeche Chiba. I don't know, Megahagal, Saint Juaranto, Serant Hood Muriel Nihuas, but Nihuas Hood, Ted was not shameless put. Pero me guat mami hot mbliagnizet. Te wenjewane eimet o hot wilagni veneze di met Dominic Leblanc, président du conseil privé du roi. Te ouzmo ne urubanien. Oi te ouzmo de l'Angleterre. Oi te ouzma hwes wechta. Urubanien ne lo Dominic Leblanc ingradanwa. Et le Charles, le prince, le roi Charles ne paye toi. Au l'on est le compagnon, je ne peux pas me dire, je ne peux pas me dire, je ne peux pas me dire. Il est le moment, je crois que nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
1: nous,
0: Dat is niet. En dat wordt je wel daar goed, maar
1: daar.
0: Nee, daar wordt het pijn zo en dat de mannen ook ketten. Ja, goed, dank. Kijk, wie loeit, moet je nog dat daar was nooit de. Kijk, wie daar nooit is, maar nooit is daar. Niemand gaat er zo. Dat is het taton, dus ja. Wat mag nooit de, zel mag nooit, ze wonen, daar was hem niet, dat zo gaat het daar. Dan te moet je me lopen, beltar en wonen, en radical de resolution. En wanneer men het doet, dat je woon, je loopt met je magen toch. Ze doet daar nog de tabern, dan maakt ze zijn boezie wit, maar dan. En wanneer je het daar te moet zijn, ga je mooi met noot, eh. Arroa, nee, en radit, le centre Rogers. Je weet daar nog niet. Ik heb het niet te mooi om te doen. Ik heb het niet te mooi om te doen. Ik heb het niet te mooi om te doen. Ik heb het niet te mooi om te doen. Ik heb het niet te mooi om te doen. Ik heb het niet te mooi om te doen. Ik heb het niet te mooi om te doen. Ik heb het niet te mooi om te doen. Ik heb het niet te mooi om te doen. Ik heb het niet Dat on de AC Mulgi Mahalo Tagmoga. Oui, loser in the hood, then, not to make her the Premier Minister of Canada, the province, no better. Maitre Abunro, Quebec, Alberta, Saskatchewan, Nouvelle Écosse, Nouveau-Brunswick, not to make it, not to make it. Then the choir not chose more. Kijk, om steeds naar nu net te bieden, om niet te voeren, om niet niet loop te zitten, was te zien. Kijk, ik heb de tarnut, wat je blijft, te zien. Dat dan ook te met het, is je eet naar nu. Hé, wanneer niet, wie.